dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië.

En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Bever.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië.

En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië.

En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is vannacht een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt. Er zijn meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. De politiewoordvoerder zegt dat de ochtendspits veel gevolgen gaat merken van het busongeluk. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de derde nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de tweede stad van de staat Nevada, na Las Vegas.

Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is vannacht een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt. Er zijn meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. In de bus zaten zo'n 50 mensen. De Duitse touringcar met Oostenrijks kenteken ligt buiten de vangrails op zijn kant. Hoe het is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Rijkswaterstaat blijft de A28 tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen afgesloten tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. 2 kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de 3e nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. 2 oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de 2e stad van de staat Nevada, na Las Vegas.

Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Tempel en de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Rabenstein, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: 85. Huey Lewis and the News, The Power of Love.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Goedemorgen, 7:08. Hoe was je weekend? Hopelijk net zo goed als die van mij. Alhoewel, ik moet vandaag de show even in een andere houding doen. Normaal sta ik altijd. Vandaag heb ik even de stoel erbij genomen. Gisterenmorgen op de sportschool iets te enthousiast bezig geweest. En dat voel ik vandaag behoorlijk terug in de spieren. Maar dat mag de pret niet drukken. Maandag 24 augustus. Goedemorgen. Het is dag 236 in 2026. Goedemorgen Beverland. Maandag 24 augustus. Nieuwe week begint. Vandaag gaan de kids ook weer naar school. En vandaag prijkt op onze agenda, op onze kalender, de Italiaanse vulkaan Vesuvius. Het is Vesuviusdag vandaag, een dag waarop aandacht wordt besteed aan deze beroemde vulkaan op 9 kilometer afstand van Napels in Italië. Gelukkig is het hier op de Beverlanden een stukje rustiger en hebben we geen gerommel van vulkanen. En daar zijn we best blij mee op deze vroege maandagmorgen. Met het laatste streeknieuws, het weer en natuurlijk de allerbeste muziek speciaal geselecteerd voor jou, beginnen we ook deze week weer samen. En de aftelklok die loopt door. Nog 37 dagen tot mijn allerlaatste Beverlands Ochtendshow op 30 september. Zijn mensen die proberen mij geregeld op andere gedachten te brengen, maar helaas jongens, helaas vriendjes en vriendinnetjes. Over 37 dagen valt het doek toch echt. Maar voor nu, fijn dat je er weer bij bent.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

0: chewing gum. Heel Bob in de Beverlands Ochtendshow. Zestien over zeven, daarvoor de Cool Notes uit de jaren 80 en Spend the Night. Goedemorgen, maandagmorgen 24 augustus. Het is een bijzondere maandagmorgen. Zometeen gaan de scholen weer van start als automobilist en andere verkeersdeelnemer. Houd eventjes goed je attentie erbij. Er is vandaag behoorlijk wat meer verkeer op de weg. Ook op de A58 is het vanwege het beëindigen van de vakanties een stuk drukker dan de afgelopen weken. Blijf geconcentreerd, blijf gefocust en hou je aandacht erbij. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor deze dag, deze maandag. Een frisse start van de nieuwe week. Het was vanmorgen 11 graden op de Beverlanden. Maar daarna loopt de temperatuur ook snel op en vanmiddag wordt het ongeveer 23 graden. De zon die schijnt volop met zo'n 14 uur aan zon vandaag en het blijft helemaal droog. Dat was vorige week wel anders. Vandaag blijft het gewoon lekker droog op Noord- en Zuid-Beverland. De oost-noordoostenwind is matig tot vrij krachtig rond kracht 3 tot 4. Kortom, we beginnen deze week fris, maar eindigen vandaag zonnig en warm. In het nieuws van morgen, ik zei het al, veilig verkeer Nederland waarschuwt. De scholen zijn weer begonnen. Kliniek Hans in Goes blijft vooralsnog gewoon open. En raadslid in Rijmerswaal vindt zwembadkaartje van €7,50 te duur voor veel gezinnen.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

mensen een beetje zoeken vanmorgen. Normaal gesproken doe ik het programma altijd staand om dan toch een beetje in die vibe te zijn, zeg maar. Maar ja, gisteren, ik zei het al, gisteren een beetje te enthousiast bezig geweest in de sportschool. En dan voel je dat de volgende dag behoorlijk aan je spieren. Moet je maar niet zo idioot doen, zeggen ze dan altijd. Probeer een beetje op conditie te komen. Je hoorde overigens muziek van Ryan Hurd en Maren Morris. Chasing After You, en uit de hitlijsten van dit moment Another met 54 Ultra en Talk To You, 7:55, maandagmorgen. Het is 24 augustus, gaat weer al opschieten. En het weer ziet er vooralsnog voor deze week bijzonder aardig uit. We gaan een beetje een Indian Summer tegemoet, zoals dat zo mooi heet. Lekker nazomeren op de Beveland, op Noord- en Zuid-Beveland. En dan met streekomroep de Bevelanden uit je oortjes. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maandag 24 augustus, het is vandaag Vesuviusdag. We gaan voor dit item even naar Italië, naar de Vesuvius, 9 kilometer bij Napels vandaan. Deze vulkaan werd wereldberoemd door de enorme uitbarsting in het jaar 79 na Christus. Pompeii en Herculaneum die werden daarbij bedolven onder as en vulkanisch materiaal. En juist daardoor zijn grote delen van het dagelijks leven uit de Romeinse tijd eeuwenlang bewaard gebleven. Het bijzondere aan Pompeii is dat je er vandaag letterlijk door een Romeinse stad kunt lopen. Huizen, winkels, straten en zelfs muurschilderingen geven een indrukwekkend beeld van hoe mensen bijna 2000 jaar geleden leefden. Een ramp werd zo, heel onverwacht, een soort van tijdscapsule voor de archeologie.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is vannacht een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt. Er zijn meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

werkloos. Het zag er allemaal niet zo rooskleurig uit, de Britse economie. Dachten van, kom, laten we maar wat muziek gaan maken. UB40, hoe kwamen ze aan die naam? Wel, je moest stempelen zoals ook in België moest als je een uitkering wilde krijgen. En dat heette Unemployed Benefit, zo heette dat kaartje. Unemployed Benefit 40. En zo kwamen ze dus aan de naam. Uit Birmingham, UB40 en Always Here. Daarvoor muziek in de Beverlandse ochtendshow van de Dolly Dots. And She's a Liar. Maandagmorgen 24 augustus. Na de zomervakantie wordt het weer drukker op de weg, want de scholen zijn weer begonnen. Veilig Verkeer Nederland roept automobilisten en andere weggebruikers op extra alert te zijn op kinderen en jongeren. Pas je snelheid aan, rij mobielvrij en vermijd waar mogelijk de drukte rond schoolzones. Ook kan het helpen om wat eerder te vertrekken van huis, zodat je onderweg rustig blijft. Wie de auto niet nodig heeft, kan natuurlijk ook de fiets pakken. Zo zorgen automobilisten en scholieren samen voor een veilige start van het nieuwe schooljaar. De hand- en zenuwkliniek Hans in Goes blijft open, ondanks de rechtszaak tussen plastisch chirurg Hans-Pieter van Not en ziekenhuis ADRZ. Van Not moet van de rechter wel stoppen met zijn werkzaamheden binnen zijn eigen kliniek. En dat heeft hij inmiddels ook gedaan. Tegenover de PZC verklaarde Van Not Hans te hebben opgericht om patiënten met bijvoorbeeld beknelde zenuwen sneller te kunnen helpen. Volgens hem kunnen patiënten er binnen 2 weken terecht en worden onderzoeken en behandeling zoveel mogelijk gecombineerd. Als een operatie nodig is, verwijst Hans de patiënt door naar een ziekenhuis, waaronder het ADRZ of Zorgzaam. Van Not vindt zelfstandige klinieken noodzakelijk om de toenemende druk op de Zeeuwse zorg op te vangen. Volgens hem zijn samenwerking en een efficiëntere organisatie nodig om patiënten binnen Zeeland snel te kunnen blijven behandelen. En pro-raadslid Marjolein Sinke van de gemeente Rijmerswaal maakt zich zorgen over de toegangsprijs van zwembad Den Inkel in Kruiningen. Een kaartje kost inmiddels €7,50 en volgens Sinke vinden veel gezinnen dat te duur. Ze wil dat de gemeente Rijmerswaal hierover in gesprek gaat met exploitant Sportfondsen. Vooral gezinnen met meerdere kinderen zouden door de kosten minder vaak naar het zwembad gaan. Ook vraagt Sinke zich af of de watertemperatuur van het buitenbad bij minder zonnig weer wel voldoende is. Sportfondsen herkent zich niet in de kritiek en zegt het zwembad te exploiteren volgens de afspraken gemaakt met de gemeente Rijmerswaal.

0: All Love in de Beveland Ochtendshow. Daarvoor de Airplay track van 2 weken geleden uit Dublin, Ierland. Jazzy and My People.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Kwart voor 8 geweest.

fanfare, maar ook ruimte voor verrassende muzikale optredens. De toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is gewenst. En dat kan via de website van EVE, het Eindeloos Eiland Festival. Ook kunstliefhebbers die kunnen deze zomer op het EVE-terrein terecht. Tijdens Kunstspoor Noord-Beveland, waarvan afgelopen weekend het eerste weekend gehouden werd, zijn er workshops van kunstenaar Lisbeth Labeur. Aanstaand weekend dus tijdens EVE, het laatste weekend van Kunstspoor Noord-Beveland. Deelnemers kunnen onder meer houtskool maken, tekenen en servies decoreren. Aanmelden kan via de website van het Eindeloos Eiland Festival EVE.nl. Dat is EVE.nl. De Beveland ochtendshow tot 9 uur bij je deze morgen.

Nou, was toch wel even schrik hoor, een aantal maanden geleden. Ik denk, wat gaat Sister Bliss nu toch doen? Hoogverraad plegen voor haar eigen band Faithless, maar niets is minder waar dan dat. Grote hit op dit moment, samen met Baby Rexha en Faithless dus, en New Religion. En daarvoor muziek van Snelle uit Nederland, die kwam ook snel voorbij. Zoals alle plaatjes tegenwoordig, hè? Een minuut van of twee, tweeënhalf, en dan moet het, dat is voldoende. Dan moet het over en uit zijn. Daar waar het vroeger nog wat langere tracks waren. Dit was deel 1 van de Beverlands Ochtendshow op deze maandagmorgen, de 24e van augustus. We gaan ons opmaken voor deel 2. Daarin uiteraard het laatste nieuws uit de Beverlanden. Ik heb het vooruitzicht op het weer van morgen. Ziet er iets wat minder uit dan vandaag, maar niet getreurd. De rest van de week wordt lekker zonnig. Zeg maar een beetje een Indian summer. Ah, nog eventjes een dienstmededeling. Oppassen in het verkeer vandaag. Veilig verkeer in Nederland is weer met de campagne begonnen. De scholen zijn weer begonnen. En dat ga je merken ook in het verkeer. Heel wat meer verkeersdeelnemers, vooral op de fiets. Houd dus even rekening met deze kids. Dat ze vandaag weer allemaal naar school gaan. Tot besluit van het eerste uur. Ariana DeBose, Boy George en Nile Rodgers komen eraan met Electric Energy. En nu op je radio uit Hilversum. Hier is Rani.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een bestelbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. De ravage is enorm. De Duitse touringcar met Oostenrijks kenteken ligt op zijn kant en de bestelbus is in twee stukken gebroken. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar één optie, het verwijderen van de endeldarm, met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestralen en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. Dat is bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van het land. Vandaag in 1991 riep het Oekraïense parlement onafhankelijkheid uit van de Sovjet-Unie. Het land is al 4 jaar in oorlog met Rusland. Het ondergrondse ziekenhuis komt op een geheime plek op 8 meter diepte en wordt helemaal in beton gegoten. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Grand Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Of ze al uit het ziekenhuis is ontslagen is onbekend. De mishandeling zou 2 weken geleden zijn gebeurd. Bij een brand in hun café tijdens de nieuwjaarsnacht kwamen 41 bezoekers om en raakten er 119 gewond. Veel Zwitsers zien het echtpaar als schuldigen aan de brand.

Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A59 van Den Bosch naar het westen. Tussen Vlijmen en Drunen-West 7 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 6 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Welkom terug, deel 2 van de show. Jasmine Lazy met Summer Haze hoorde je. Een nieuwe single van deze Britse singer-songwriter die jazz, soul en R&B op een hele eigen manier bij elkaar brengt. En heel toevallig, deze week...

0: Amsterdam.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandagmorgen, 24 augustus.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg de Beverlandse ochtendshow. 8 uur is het inmiddels geweest en we zijn begonnen aan het tweede en laatste uur van deze eerste werkdag van een nieuwe week. Niet zomaar een werkdag. Vandaag zijn de scholen ook weer begonnen. En vandaag staat de Vesuvius op de kalender. Maar voor een uitbarsting hoef je bij ons niet bang te zijn. Hooguit eentje van muziek. We hebben weer een mooie playlist voor je klaarstaan. Dus zet de radio gerust wat harder. En natuurlijk houden we je op de hoogte van het laatste nieuws uit de Beverlanden. Het weer voor vandaag met een vooruitblik, korte vooruitblik voor het weer van morgen. En nog 37 dagen te gaan tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow. Maar eerst muziek!

0: En daarvoor zo'n typische plaat uit de jaren 90. Supergrass in de Wevelands ochtendshow met All Right. 7:15 geweest. Goedemorgen. Maandag 24 augustus. Het is deel 2 van de Wevelandse ochtendshow. Het wordt vandaag zonnig en droog weer op Noord- en Zuid-Beveland. Na een frisse start vanmorgen vroeg rond 11 graden wordt het vanmiddag 23 graden. En we krijgen zo'n 14 uur aan zon vandaag. De oost-noordoostenwind die waait matig tot vrij krachtig. Morgen dinsdag begint met 13 graden en wordt het maximaal 22 graden. De zon krijgt morgen wat minder ruimte en met 70% is er ook kans op een regenbuitje. Er wordt zo'n 2 mm aan neerslag verwacht. De oostenwind blijft met kracht 3 tot 4 goed merkbaar. Nou, morgen is even een dipje, maar de rest van de week ziet er weer bijzonder goed uit vooralsnog. In het nieuws van morgen, Kloetingen, VV Kloetingen geeft tegen Kozakken Boys voorsprong uit handen en speelt gelijk. Het gemeentehuis van Noord-Beveland is donderdagmiddag gesloten en brand in stroomkast op camping bij Kamperland snel onder controle.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

altijd in voor een feestje. Roanesse uit Limburg, neem er nog een. En daarvoor een nieuwe single van Martin Garrix. Doet hij dit keer samen met de heren van YouTube, Fireflies. 8:55, maandag 24 augustus, op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. De Braziliaanse schrijver Paulo Coelho. Hij schreef De Alchemist, dat is zijn bekendste boek. Zeker een aanrader om dat een keer te gaan lezen. Paulo wordt vandaag 79 jaar. De Franse synthesizer-speler Jean-Michel Jarre, je kent hem misschien van Oxygen, 78 jaar. De Britse acteur en schrijver Stephen Fry, 69 jaar. Als ook de Vlaamse muzikant en de radio- en televisiepresentator Marcel van Tilt. Society-fotograaf Edwin Smulders is ook jarig. Hij wordt vandaag 58 jaar. En de Noors-Britse DJ en producer Alan Walker, hij wordt vandaag 29 jaar.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een bestelbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Grand Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Moergestel en Best over 13 kilometer met een half uur vertraging. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A59 richting het westen vanuit Den Bosch tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

twee kanjers op rij in de Beverlands Ochtendshow. Michael Jackson, Rock With You en Stevie Wonder, Happy Birthday. Maandag 24 augustus in het nieuws vanmorgen. VV Kloetingen heeft zaterdag de tweede overwinning op rij in de tweede divisie in eigen huis uit handen gegeven. Tegen Kozakkenboy stond de Beverlandse ploeg met 3-1 voor, maar het werd uiteindelijk 3-3. Klaas van Hekken en Daniel Wissel zorgden voor een 2-0 ruststand. Na de aansluitingstreffer van Kozakkenboys maakte Lucas Minaal er vervolgens 3-1 van. De bezoekers kwamen daarna terug tot 3-2 en maakten in de slotfase de gelijkmaker 3-3. Kloetingen houdt daardoor 4 punten over aan de eerste twee wedstrijden in de tweede divisie. Het duel was bovendien het debuut van trainer Vincent de Klerk. Aanstaande zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen landskampioen Quick Boys. En het gemeentehuis van Noord-Beveland is donderdagmiddag vanaf 12 uur gesloten vanwege een personele aangelegenheid. Bezoekers kunnen er die middag niet terecht en ook telefonisch is de gemeente niet bereikbaar. Vrijdag vanaf 8:30 is het gemeentehuis weer geopend tot 12 uur. En de brandweer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgerukt voor een brand in een stroomkast op een camping aan de Mariapolderseweg bij Kamperland. De melding kwam rond 2:50 binnen. Omdat meerdere staakcaravans vlak bij de stroomkast stonden, werd ook een waterwagen opgeroepen. Bij aankomst bleek het vuur al te zijn gedoofd. De stroomkast was wel flink beschadigd. Na een korte controle kon de waterwagen terugkeren en droeg de brandweer de situatie over aan de beveiliging van het vakantiepark.

0: Die hebben we al lang niet meer gehad in de ochtendshow. Depeche Mode, Enjoy the Silence en Zara Larsson uit de hitlijsten van dit moment, Midnight Sun.
1: De Beverlandse ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: 9:10, Capelle staat vanaf donderdag tot en met zaterdag in het teken van de Capelse dagen. 3 dagen lang is er volop gezelligheid met sport, muziek, ringrijden, een braderie, foodtrucks en een kermis in en rond het centrum van het dorp. Op vrijdag staat de Delta Dikke Bandenrace voor kinderen op het programma, als ook de Fysio Capelle Loop. Zaterdag is er van 10 tot 5 een grote braderie. Kunnen bezoekers de kerktoren beklimmen voor een prachtig uitzicht over de Beverlanden. En verzorgen de Zeeuwse ringrijders demonstraties in de Vanderbiltlaan. Op en rond het kerkplein is er de hele dag live muziek en zijn er diverse foodtrucks aanwezig. De kermis is alle dagen geopend van donderdag tot en met zaterdag. En het complete programma vind je op de website van de Capelse Dagen, capelsedagen.nl. Tot 9:00, ook op deze maandagmorgen. Dit is de Beverlandse Ochtendshow, maandag tot en met vrijdag, hier bij Streekomroep De Beverlanden.

0: Ik die van jou.
1: Emma Heesters, als een van de laatste op deze maandagse aflevering van de Beveland Ochtendshow. Haar nieuwste single, Hartenbreker. En daarvoor nog Greg David met Tiwa Savage en Commitment. Dit was de Beveland Ochtendshow voor maandagmorgen 24 augustus. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Bevelanden. Een nieuwe, splinternieuwe aflevering van de Hesselschudding met Hessel Meinema. Om 5 uur ben ik andermaal terug op het apparaat. Zit weer in voor Ad Vermeer die nog op vakantie is. Om 7 uur vanavond headbangen met Martin de Jong en Peter Rottier in Rockblock Radio. En Jan Steen die sluit vervolgens de dag af om 9 uur met een aflevering van het Hof van de Steen. Ik ben bij je terug met de Bevelands Ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie maandag van. En zoals altijd, geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou vandaag te bieden hebben. Hier is Thomas Red, tot besluit. Tahoi.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharra. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Boertange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertange onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. In de touringcar zaten veel middelbare scholieren uit Duitsland. De touringcar zou achterop de bestelbus zijn geklapt, waarna de touringcar door de vangrail sloeg en op zijn kant naast de andere weghelft terecht kwam. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar één optie, het verwijderen van de endeldarm met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestraling en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 11 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A59 van Waalwijk naar Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Vlijmen 9 kilometer. Het oponthoud is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. In de Groningse plaats Bourtange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Bourtange onder valt, aangehouden. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Europa toont vandaag dat onze steun voor Oekraïne onwrikbaar is en concreet. Aldus voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk volgden. Volgend jaar mogelijk ook Griekenland, Oostenrijk, Spanje en Ierland. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Boertangen is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertangen onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. In de Groningse plaats Boertange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertange onder valt, aangehouden. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Een openbare school uit de Duitse gemeente Propstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval, leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. Volgens de school zijn er geen levensbedreigende verwondingen. De touringcar knalde vanochtend op een bestelbus. 7 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus moesten naar een ziekenhuis. De A28 blijft in beide richtingen dicht tot na de avondspits. De Duitse scholieren zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis.

Het weer. Vanmiddag is het zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Het weer. Vanmiddag is het zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval, leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. Volgens de school zijn er geen levensbedreigende verwondingen. De touringcar knalde vanochtend op een bestelbus. 7 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus moesten naar een ziekenhuis. De A28 blijft in beide richtingen dicht tot na de avondspits. De Duitse scholieren zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharra. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbaan.

Het weer. Vanmiddag is het zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Het weer. Vanmiddag is het zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Nederlanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand

Het is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mens en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En omroep Avro Tros ziet ook in 2027 af van het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Het evenement zou niet langer neutraal zijn, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een grootschalig militair conflict is verwikkeld. Avro Tros heeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival teruggelegd bij de NPO. Het is nu aan die omroep om te bepalen hoe Nederland verder gaat met het Songfestival.

Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven door een ongeluk een half uur vertraging tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide, 7 kilometer. De weg is weer vrij. A76 Leen-Aken bij de Duitse grens 4 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: En namens de Beverlanden en namens Ad en Hessel een hele goede maandagmiddag.
3: Ja, goede maandagmiddag.
2: Hoi, hoi.
3: We mogen weer.
2: Hè. We gaan weer een weekje Hesselschudding.
3: Ja.
2: Dat betekent tijdreizen vanaf de jaren 60 tot vandaag.
3: Betekent dat we jou door elkaar moeten gaan rommelen? Hesselschudden?
2: We gaan schudden met de jaartallen en de muziek, hè?
3: Ja, tuurlijk.
2: Dat is het verhaal. Ik ga ook niet met jou schudden, trouwens.
3: Nee, zeg.
2: Daarvoor zit je ook te ver weg hier.
3: Ja, gelukkig wel.
2: Allerlei apparatuur te veel.
3: Ja. Maar daar ging het niet om.
2: Nee, daar ging het niet om. Het ging eigenlijk om het nummer waarmee we begonnen. The Loving Things van de Marmalade. En dan zaten we even in 1968. En in Schotland zitten we dan weer. Hè? Daar komt deze band vandaan.
3: Ik moet altijd denken aan Jam, als ik zo hoor.
2: Als je de Marmalade hoort, dan denk je aan Jam.
3: Ja.
2: Ik weet hem van vroeger dat hij een beetje bitter was.
3: Ik niet meer.
2: Ja. Oh, goed, in ieder geval. Trouwens, het nummer is nog eens een keertje gecoverd ook door de Grassroots destijds. En die Grassroots zelf, ja, dat was eigenlijk een heel apart verhaal. Die kwamen wel uit Amerika, niet uit Schotland dus, hè. Uit Amerika. Nee, tussen 1965 en 1975 hebben die bestaan. En die hebben een cover gemaakt van dit nummer wat u net hoorde. Dus The Loving Things. We gaan naar de muziek van vandaag, Ad, hè?
3: Ja, zeker weten.
2: Ik vind het best wel leuk dat Bruno Mars weer terug is. We zijn een beetje aan het kletsen geweest over die clips die hij heeft. Nou, eentje vind ik zelf heel erg leuk. Maar dat komt door die dame die daarin een hoofdrol
3: speelt. Ja, dat zal we niet.
2: Precies. Maar de nieuwe van Bruno is leuk. En hij is ook hier. Een ex-plaat van ons, hè?
3: Ja, ex-Airplay track.
2: I Just Might.

0: Just Might. Nou, dat heeft hij net gedaan.
1: Ja, ik word er altijd ontzettend vrolijk van die muziek van Bruno Mars.
0: Ja, hij doet het heel goed. Zijn nieuwe album gaat eraan komen. Dat heet The Romantic.
1: Ja, ergens in februari, dacht ik.
0: Ja, vooralsnog is dat wel de planning. Dus we gaan kijken wat er van komt.
1: Ja.
0: Ja, ben benieuwd.
1: Ik ook. Ik wou net zeggen, ik ben benieuwd.
0: Maar het is leuk dat de mannetje weer terug is.
1: Ja.
0: We gaan terug in de tijd. Nou, ik heb het over terug. We gaan naar 1987 en dan doen we met Wendy en Lisa. En dan komen we terecht in bij hun Waterfall. Dan zitten we weer in Amerika bij deze dames. Een echte duo, hè. Dit was toen de eerste single van hun debuutalbum uit 1987. En het heette gewoon Wendy en Lisa. Hier is Waterfall.

0: Lijkt mooi, 1995, The Rednecks en Wish You Were Here. Zij zijn eigenlijk van oorsprong een Zweedse band, maar halverwege de jaren 90 zijn zij gaan verhuizen en kwamen ze zelfs in Amsterdam terecht. En ja, we kennen ze natuurlijk ook van een Cotton Eye Joe, hè?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk, dat is hun grootste hit, maar ik vind het eigenlijk een stuk minder mooi dan wat we net draaiden.
0: Ben ik helemaal met jou eens. Vandaar ook dat ik deze heb eruit heb gepikt. De Rednecks dus met hun Wish You Were Here. We gaan terug in de tijd. U kent ons. We gaan naar 1969 met Jeffrey Turton. En denk je van, Hessel, waar heb je het nou over? Dan heb ik het over Jefferson, want dat is zijn artiestennaam. Deze man, hij komt uit Engeland en hij, hij begon destijds al als een soort van ritmegitarist in de Rocking Berries, een band uit 1961, echt waar. In 1969 dacht Jefferson van, ik kan het ook zelf, en dat deed hij zo. The Color of My Love.

0: The Color of My Love. Jefferson uit 1969. En nadat hij dus uit die band gestapt is, de Rockin' Berries, ging hij toch weer zelf dingen doen, zelfs op tournee. Hij gaf ook soloconcerten in Engeland bijvoorbeeld. En in de jaren 90, toen bracht zijn platenmaatschappij The Color of My Love opnieuw uit, maar dan een soort van anthology.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, een cd dus een album zeg maar, met alle toeters en bellen erop en eraan.
1: Okay.
0: Met ook materiaal erbij wat hij nog niet eerder had uitgegeven.
1: Leuk.
0: Dan kreeg je dus een anthology, hè?
1: Ja. Ik ben niet zo jaren 60 muziekachtig, maar deze vind ik wel leuk.
0: Nou toch, ja.
1: Vond ik wel leuk, want dat is klaar.
0: Oké. Hey, we gaan straks op naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Yep.
0: Ja, maar eerst nog even naar Elena Jane Golding. Waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over Ellie Golding. Ik hoor net vanuit dat hij haar wel heel erg leuk vindt.
1: Ja. Of als, en de muziek ook. Ja,
0: en
1: ja.
0: De muziek ook.
1: En ik heb er nog een hele goede vakantieherinnering aan.
0: Dat heb je wel eens verteld, ja.
1: Ja.
0: Oké. Nou goed, ik heb dat niet, maar ik vind wel leuk de plaat die we nu gaan draaien. Want zij komt uit Engeland, dus singer-songwriter is zij. En zij speelt ook gitaar natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, hier is zij met haar Falling For You, Ellie Golding. 2016 is het al. Fire.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. En omroep Avro Tros ziet ook in 2027 af van het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: De middag door met...
1: De Hesselschudding. Met Hessel en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: En dat zijn wij 24 uur per dag zelfs.
3: Ja.
2: We zaten even in 1973 met Ringo Starr en zijn Photograph. Dat was toen de eerste single van zijn album uit 1973. Dat heette gewoon Ringo Starr. En als u goed hebt geluisterd, maar dat zal niemand verbazen, dan hoort u dat George Harrison daar echt achter zit. Het klinkt ook een beetje als George Harrison, hè?
3: Mm.
2: Ja.
3: Ja,
2: dus het was een beetje een soort mini-Beatle-reunie was dit eigenlijk.
3: Ja. Je weet hoe ik tegenover de Beatles sta, maar dit is leuk.
2: Ja, maar er zijn nog veel meer Beatle-nummers die je ook leuk vindt.
3: Ja, er zijn wel een aantal Beatle-nummers die ik ook leuk vind.
2: Jawel.
3: Ik ga eens even kijken of ik voor woensdag mijn persoonlijke voorkeur er door kan drukken.
2: Je komt er maar op, je komt er wel even. Ik ben benieuwd.
3: Ja, is goed.
2: Alright, we gaan van 1973 naar 1988 en dan doen we met de Proclaimers. Dan zitten we toch weer in Schotland, hoor. Dat is een band rondom een eigen tweeling zelfs. Charlie en Greg Reed, zo heten de heren. Zij zijn allebei geboren in jouw geboortejaar, Ad.
3: Oh, oké. Okay.
2: Ja, 1962.
3: Goed jaar.
2: Als ik het mag zeggen. Ja,
3: ja, van mij wel.
2: Oké, okay, nou, ik vind het een hele fraaie van ze. Het heet I'm Gonna Be, en dat gaan we zeker. In 1988 gebeurde het echt. The Proclaimers.

0: Gotta Be 500 Miles. Dat is me nogal wat.
1: Ik vind het echt zo'n Engels plaatje om te klinken. Hè?
0: Ja.
1: Dat, een beetje madness idee. Want ja, daar hoor je ook zo meteen van dat het uit Engeland komt. Ja, het is wel een heel andere soort muziek, maar toch.
0: Ja, Schotland eigenlijk, hè?
1: Ja, nou, dat is voor mij één potlood.
0: Nou ja, oké, dat zijn
1: ja, denken ze zelf anders over.
0: Pas op, dat weet ik wel heel erg zeker.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Oppassen hoor. Oké, dat was dus de Proclaimers met... met I'm Gonna Be, dat klopt wel, 1988. Wat ik even wilde zeggen is dat dit nummer, wat u net hoorde, I'm Gonna Be, dat speelt een belangrijke rol in de serie How I Met Your Mother.
1: Oh.
0: En dan zie ik jou kijken, je kent die serie niet?
1: Nee.
0: Nou, dat is een leuke serie. Maar goed, daarin speelt dit nummer dus een grote rol. We gaan van de Proclaimers in 1988 naar Secret Garden. En dan zitten we in 1995 met Nocturne. Dit is een band, nou, we hadden het over Schotland en over Engeland. Dit komt uit Ierland. Noord-Ierland zelfs, deze hele band, dit Secret Garden. En ze deden mee aan het Eurovisie Songfestival in 1995.
1: Oké.
0: Ja, dit is een Nocturne. En dan draaien we de klok terug naar 1995.

0: tegenwoordig de mooiste nummer vindt.
1: Ja.
0: Wij zijn het al met haar eens, hoor.
1: Ja, het is ook nummer 1 in Nederland geweest. Dus,
0: ja, ja, Man I Need uit de 2025 van deze Olivia Lauren Dean. Dat is haar volledige naam. Ze zelf komt uit Londen en uit 1999. En zij werd eigenlijk voor het eerst een beetje bekend als achtergrondzangeres van de band Rudimental.
1: Oh, ja, dat wist ik nog maar niet.
0: Ja, daar heeft ze in gezongen.
1: Ja, ik verdiep me meestal niet zo heel erg diep in de muziek als jij. Hè?
0: En nee, maar ik vind het ook een hobby in een hobby altijd. Ja. Hè? Een beetje de achtergrond erbij pakken.
1: Dan dus, jij trouwens. toch?
0: Dan jij?
1: Nee, laat maar.
0: Oké, ja. Het is jij en ik.
1: Ja.
0: Voordat ze aan de solo carrière begon trouwens, deed ze dus die rudimental toestand. Maar in 2023 had zij echt haar eerste internationale succes. En dat was allemaal dankzij haar album Messy. Dit wat we net draaiden.
1: Oh ja, dat heeft ze ook op single uitgebracht toen.
0: Yes. Ja. Ja. Dit kwam allemaal uit 2025, dit Man I Need. We gaan terug in de tijd. We gaan naar de jaren 60, naar 1966. En dan zitten we weer echt in Engeland. En dan echt in, in de jaren 60 business. Ja, toen bijvoorbeeld bands als The Who, waarin de Small Faces ook, waarmee de Small Faces ook een rol speelden in die zogenaamde mod-beweging in Engeland. Dat was zeg maar, die subcultuur die je toen had, hè? In Engeland. En daar zat van alles en nog wat bij in. Maar deze band dus in ieder geval ook. We praten over de Small Faces. En dan gaan we terug naar 1966 met hun Shalala Lee.

0: Altijd handig als we het zelf afkondigen.
1: Ja, zeker.
0: De Small Faces 1966. Het begon allemaal een jaartje daarvoor al met What You Gonna Do About It. En I've Got Mine natuurlijk in 1965 ook, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja. En daarna hadden ze in 1966 bijvoorbeeld All or Nothing, om maar even wat te noemen. En Echo Park natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is misschien wel de bekendste.
0: Ik denk het wel. 1967 was dat. Ja. Dan kwam de Stedisco weer eens tegen. En we hadden het net eventjes over, Art en ik, over Stedisco. Ik kunt zeggen van, je bent wel of geen fan. Maar ik zit wel eens te kijken naar live optredens van Stedisco. En jongens. Als je dan ziet wat daar gebeurt en hoe de heren gitaar spelen. Dat is echt verbluffend hoor. Ik vind het een portie gaaf. Ik kwam een nummer tegen, dat is niet zo heel erg Rolling Stone-achtig.
1: Stedisco-achtig,
0: maar het is Rollin' Home. Ja, ik haal dingen door elkaar. Het is Rollin' Home, dus Stedisco. En dan zitten we in 1986.

0: Rolling Home, Status Quo 1986. Nou, een beetje toepasselijk is het wel, want wij gaan er straks inderdaad vandoor.
1: Ja, maar niet rollend. Nou, wel rollend, want we gaan met de auto.
0: Ja, dat is waar. Ja, je hebt gelijk, ja, inderdaad.
1: Maar ik zit bij Rolling Home zit ik meer aan zaterdagavond iets te veel drankgebruik te denken.
0: Oh, ja. Nou goed, dan gaan we daar maar eventjes niet altijd diep op in.
1: Nee.
0: Ik zou dat willen zien trouwens, maar goed, dat is weer een andere vraag. Rolling Home, het kwam toen van een album Blue For You. En er is nog een ander album geweest van dit Status Quo. Dat heet In The Army Now en daar hebben ze dat nummer ook op gezet. We gaan er zo vandoor, dus dan zit voor ons de maandag er alweer op. En dan gaan wij op naar de volgende. Dat is dan de woensdag voor wat de hersenschudding betreft. We gaan nog wel wat moois doen hoor. We gaan nog even naar 1992 met de band Toto en hun nummer Only You. Dat was toen de tweede single van hun alweer achtste album. En dat album dat heette Kingdom of Desire. En het is een ballad, hè? Dat gaat eigenlijk over een man die heel erg, ik moet eigenlijk zeggen, smoorverliefd is op zijn echtgenote. Nou, en hoe ze dat gaan verwoorden, dat gaat u zo horen. Ik wil zeggen, blijf zeker bij deze omroep, want we zijn er 24 uur per dag. Geniet met ons mee van Only You Toto. En wat Ad en ondergetekende betreft, heel graag tot woensdag voor een nieuwe hersenschudding. Maak er nog een mooie dag van.
1: Tot woensdag.
0: Dag.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mens en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers.

Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging een half uur. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de randweg van Eindhoven de N2 bij Eindhoven Centrum ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim €300.000 aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers.

Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Capelle worden aangekocht. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim €300.000 aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent, is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens.

Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de verdraging een half uur. Verder file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hooipolder. Daar sta je nu 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Capelle worden aangekocht. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging vanaf Zevenbergse Hoek is ongeveer een half uur. Verder op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Een lange file tussen Best en Moergestel. Daar is de vertraging een kwartier. En richting Breda bij knooppunt de Baars is de linker rijstrook dicht door een spoedtransport. En daar heb je ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjetrepubliek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat in beide richtingen file op de A2 bij Zaltbommel. Je staat er 10 minuten in de file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

0: En daarvoor in de Beverlandse middagshow naar huis met Streekomroep de Beverlanden en La Gaga, Lady Gaga en Abracadabra. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor morgen. Het is sinds de ochtendshow is het een klein beetje bijgesteld. Had ik het vanmorgen nog over 70% regen. Dat is behoorlijk naar beneden geschroefd. Vanmorgen wordt het redelijk zonnig en droog weer op Noord- en Zuid-Beveland. Dag begint fris rond 13 graden. Maar daarna loopt de temperatuur op naar 23 graden morgenmiddag. Er zijn zo'n 6 uurtjes zon voor ons in petto genomen. En de regenkans is gereduceerd van 70 naar 20%. Daardoor kunnen we met recht zeggen dat het op de meeste plaatsen op Noord- en Zuid-Beveland morgen droog blijft. Oostenwind waait matig met een kracht 3 tot 4. Kortom, kijken we naar het weerbeeld voor morgen dinsdag. Een frisse start, daarna 23 graden en geregeld zon.
1: Naar huis.

Je mag weer naar huis en dat doe je natuurlijk met Streek Omroep de Beverlanden. Op weg naar de warme dis. Misschien wel iets heel anders, wie zal het zeggen? Laat het ons weten. 0113-794100. Dat is ons nummer waar je naartoe kunt appen. 0113-794100. Pump it up. Andor was dat uit 2019 en Prospa tezamen met Clooney en Free Your Mind. Het is 6:30, maandag 24 augustus. Het is vandaag Vesuviusdag. We gaan voor dit item speciaal naar Italië, naar de Vesuvius. 9 kilometer bij Napels verwijderd vandaan. Deze vulkaan werd wereldberoemd door die enorme uitbarsting in het jaar 79 na Christus. Pompeii en Herculaneum die werden daarbij bedolven onder as en vulkanisch materiaal. En juist daardoor zijn grote delen van het dagelijks leven uit die Romeinse tijd eeuwenlang bewaard gebleven. Het bijzondere aan Pompeii is dat je er vandaag de dag letterlijk door een Romeinse stad kunt lopen. Huizen, winkels, straten en zelfs muurschilderingen geven een indrukwekkend beeld van hoe mensen bijna 2000 jaar geleden leefden. Een ramp werd zo heel onverwacht een soort tijdscapsule voor de archeologie. Vorig jaar was ik in Italië op vakantie, Toscane. En ik hoorde toen deze plaat regelmatig voorbij komen. Het was de nummer 1 zomerhit van Italië van vorig jaar. Amemi Piazze. Hier is de Planet Funk remix van Alfa tezamen met Manu Ciao. In Naar Huis, de Beverlandse avondshow.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de afrit Dordrecht is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier vertraging. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen knooppunt Empel en Nieuw-Kuik een kwartier vertraging. En op de A59 Den Bosch Zonzeel bij Hoijpolder is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: weekend net achter onze kiezen en nu weer al vooruitkijkend naar aanstaande vrijdag. Friday, I'm in love. Je hoorde The Cure bij Streek om op de Beverlanden. En zojuist uit de jaren 70, 1978, The Babies and a Piece of the Action. Er komt een Annie M.G. Schmid Museum in het geboortehuis van de schrijfster in Capelle. Een anonieme geldschieter heeft zich op het allerlaatste moment gemeld, waardoor het pand kan worden aangekocht. Een eerdere crowdfundingactie bracht niet genoeg geld om het streefbedrag te halen. Dankzij de lening van de anonieme geldschieter kan de stichting Bij Annie Thuis het gebouw nu toch aankopen. Op de eerste verdieping moet een museum komen over de schrijfster van onder meer Jip en Janneke en Puk van de Pettenflat. Op de tweede of op de begane grond komt er een lunchroom waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. Wanneer het museum opengaat is nog niet bekend. Er moeten eerst nog verschillende afspraken en procedures worden geregeld. Lokale kunstenaars en andere makers kunnen de komende tijd hun werk laten zien in de bibliotheken van Capelle en Wemeldingen. Bibliotheek Oosterschelde zoekt onder meer naar hobbyfotografen, kunstenaars en makers van bijzonder werk. Met de exposities krijgen lokale creatievelingen een podium om hun werk aan het publiek te tonen. Belangstellenden kunnen binnenlopen bij de bibliotheek in Capelle of Wemeldingen. Aanmelden kan ook per e-mail bij de desbetreffende bibliotheek. En nu we toch bij de bibliotheek zijn, dichters, schrijvers, woordkunstenaars en liedjeschrijvers krijgen binnenkort opnieuw een podium in de Biep in Goes. Op donderdag 22 oktober vindt in de Biep namelijk de tweede editie van Podium Woordenschat plaats. Van 7 uur 's avonds kunnen deelnemers hun eigen werk voordragen. Podium ervaring is niet nodig. Er is wel een beperkt aantal plaatsen voor voordragers. Aanmelden kan tot 29 september aanstaande via de e-mail. En ook bezoekers kunnen zich aanmelden. Deelname en entree zijn gratis. Meer informatie vind je op de website van Bibliotheek Oosterschelde. En dat is bibliotheekoosterschelde.nl.
1: Dit is Naar Huis.

B ben daarvoor Rondé, nieuwe single van hun. Oh my god, ja, oh my god, wat een gedoe weer rond die Prideboot in Zierikzee afgelopen weekend. Waar maken mensen zich toch druk om zich? Alsjeblieft, doe me een rol. Ik heb nog een agendatip voor je. De zomer op het Eefterrein aan de Galgendijk in Kortgene wordt aanstaande zaterdag muzikaal afgesloten tijdens Eef Muziekgroepen. Op het programma staan verschillende muziekkorpsen en artiesten, waaronder Nio Fanfare, 9x13, De Ledenbirds, Onda Nieuwland, Apollo Wissekerke, Sarah van Gaans, Marion Vervoort uit Limburg, OKK Westkapelle en De Wereldband. Er is muziek voor liefhebbers van blaasmuziek en fanfare, maar ook ruimte voor verrassende muzikale optredens. De toegang is gratis, maar vooraf aanmelden wordt gevraagd en dat kan via de website van het Eindeloos Eiland Festival eef.nl. Ook kunstliefhebbers kunnen deze zomer op het Eefterrein terecht. Tijdens Kunstspoor Noord-Beveland, waarvan afgelopen weekend het eerste van twee weekenden werd gehouden, zijn er workshops van kunstenaar Lisbeth Labeur. Deelnemers kunnen onder meer houtskool maken, tekeningen en servies decoreren. Aanmelden kan via de website van het Eindeloos Eiland Festival eef.nl. Maandag 24 augustus, de eerste werkdag van de week zit erop. En waarschijnlijk ook de eerste schooldag, mocht je nog schoolgaand zijn. Want vandaag zijn ook weer de scholen begonnen. Live in one day, hier is Howard Jones.

There's a key in de Beverlandse middagshow en Howard Jones 1985 live in one day. Wat zal hij gebaald hebben op zijn vakantieadres gisteren? Ad Vermeer, zijn groot Formule 1 fan, heeft natuurlijk de anticlimax meegemaakt. Hij had alles aan gedaan om toch nog te kunnen kijken op La Palma naar Max Verstappen. Ja, die crashte daar op het circuit van Zandvoort. Hij had van tevoren al gezegd dat hij niet helemaal happy was met zijn auto. Maar hij was ook, had ook wat gezondheidsprobleempjes. Jammer voor Max dat het zo eindigde tijdens de laatste keer dat het Formule 1 circus neerstreek in Zandvoort. Wij gaan ons opmaken voor nieuws en weer van 6 uur. Daarna ben je terug. Graag ben je terug met deel 2 van de Beverlandse middagshow. Die dan omgedoopt wordt in Beverlandse avondshow. Tot aan het nieuws. Lydell, Townsell, Nunu. En nu op je radio Topic. Tezamen met Becky G. Hier zijn ze met Sorry Papi. Tot zo.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Volgens een anonieme bron van het Brabants Dagblad zou het gaan om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg werd vrijdag gevonden. Er wordt uitgegaan van een niet-natuurlijke dood. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjet-republiek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

direct na 6 uur. Onze Airplay Track deze week uit Oost-Londen afkomstig. Jasmine Lazy, Summer Haze. Nieuwe single van deze Britse singer-songwriter die jazz, soul en R&B op een hele eigen manier bij elkaar brengt. En deze week dus, zoals gezegd, de Airplay Track hier bij Streekomroep De Beverlander. Leuk om te weten.

0: Dit is Naar Huis.
1: I do my makeup in somebody else's car.

0: En een man wiens naam ook niet meer weg te denken is uit de hedendaagse hitlijsten bij ons hier in Europa is Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 6:15, laten we eens even gaan kijken naar het weer voor morgen. Voor het geval je dat het vorige uur gemist hebt. Morgen wordt het redelijk zonnig en droog op Noord- en Zuid-Beveland. Na een frisse start morgenochtend rond 13 graden loopt de temperatuur geleidelijk op naar zo'n 23 graden in de middag. Er zijn zo'n 6 uurtjes zon voor ons morgen en met slechts 20% kans op regen blijft het vrijwel overal droog op Noord- en Zuid-Beveland. De oostenwind die waait matig met 3 tot 4, kracht 3 tot 4. Kortom, dinsdag 25 augustus zal een droge dag worden, een frisse start, daarna 23 graden en geregeld zon.
1: Naar huis.

Let me make sweet love to you. En Jugal samen met Emmanuel Angel en Ultra Nate, Moving to the Sun. Zijn vanmorgen al gisteren een beetje te enthousiast bezig geweest in de sportschool hier in Goes. Daar pluk ik vandaag de vruchten van. Normaal gesproken doe ik de programma's ook altijd staand. Vandaag doen we dat vanuit een iets wat andere houding. Ik heb de stoel erbij genomen en zit gewoon achter onze DJ-tafel. Dat is toch even net weer even wat anders. Maandag 24 augustus op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. De Braziliaanse schrijver Paulo Coelho schreef het wereldberoemde boek De Alchemist. Als je dat nog niet gelezen hebt, dan moet je dat zeker een keer gaan doen. Paulo wordt vandaag 79 jaar. De Franse synthesizerspeler Jean-Michel Jarre, ook hij is jarig, 78, scoorde een grote hit met het Oxygen project. De Britse acteur en schrijver Stephen Fry, 69 jaar vandaag, als ook de Vlaamse muzikant en radio- en televisiepresentator Marcel van Tilt, toen ik in Antwerpen op de radio zat, zat hij bij een andere zender in Antwerpen, Radio Express. Vandaaruit een grote meneer geworden, deze Marcel van Tilt. Society-fotograaf Edwin Smulders is ook jarig vandaag, 58 jaar. En de Noors-Britse DJ, ja, Noors en Brits, twee nationaliteiten in één. Dat heb je wel als je vader en moeder ergens anders vandaan komen. Noors-Britse DJ en producer Alan Walker. Hij wordt vandaag 29 jaar.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Het weer: helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: A trip down memory lane met Sigala en Ella Eyrie. Came here for love and Nomad, just a groove. Maandagmiddag 24 augustus, het is ruim 6:55 geweest. In het nieuws vandaag, de straatverlichting in de grote gedeelte van de Beverlanden brandt voorlopig ook overdag. Volgens netbeheerder Stedin wordt dat veroorzaakt door een softwareprobleem in de aansturing. En om te voorkomen dat de verlichting 's avonds helemaal uit zou blijven, zoals bijvoorbeeld vorige week in Hansweert en Schoren, is die handmatig aangezet. En daardoor blijven de lantaarns nu ook overdag branden. Stedin verwacht dat het probleem in de loop van deze week opgelost zal zijn. Herinneringen ophalen aan vakantiewerk van vroeger. Dat is donderdagmiddag het onderwerp tijdens de Kletscorner in Bibliotheek O'Capelle. Vanaf 3:00 middags wordt samen met Albert van Zeeuws Weerzien gesproken over de baantjes van vroeger. Denk daarbij aan kersen of aardbeien plukken, werken op het land, de Breskense boot of mosselen pellen. Bezoekers kunnen hun eigen verhalen delen of gewoon gezellig luisteren onder het genot van een kopje koffie of een kopje thee. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst en dat kan via de website van Bibliotheek Oosterschelde. In Kampenland is vandaag het bouwbord onthuld voor de nieuwe beweegroute. Het wordt een wandel- en fietsroute met ruimte voor sport, spel en ontspanning voor jong en oud. De route verbindt verschillende plekken in en rond het dorp Kampenland, waaronder het Spuibos, de haven en de ligweide. In september volgende maand dus beginnen de eerste werkzaamheden en gaat de schop de grond in. De gemeente Noord-Beveland werkt daarbij samen met onder meer bewoners, de scouting en ondernemers. Tijdens de werkzaamheden blijven de omliggende gebieden zoveel mogelijk toegankelijk.
1: Dit is Naar Huis.

dames Seduce, die moeten gedacht hebben in de jaren 90 aan wat Bananarama kon. Dat kunnen wij ook. We gaan ook nog even de nummer 1 hit scoren. Dat lukte niet helemaal. Het was weer wel leuk om deze versie van het oude nummer van Robbie van Leeuwen, Shocking Blue, te horen. Venus door Seduced. En daarvoor uit de hitlijsten van dit moment Another and 54 Ultra Talk to You. Overigens, die Venus, ja, het is al heel vaak gezegd, maar we zijn er toch trots op en we gaan er prat op. Het was de eerste Nederlandse nummer 1 hit in de Amerikaanse hitlijst, de Billboard Hot 100 in de jaren 60, door Robbie van Leeuwen en zijn band Shocking Blue, met Mariska Veres als zangeres. Venus dus. Capelle staat vanaf donderdag tot en met zaterdag in het teken van de Kapelse Dagen. 3 dagen lang is er volop gezelligheid in het dorp met sport, muziek, ringrijden, een braderie, foodtrucks en een kermis. Op vrijdag staan de Delta Dikke Bandenrace voor kinderen op het programma en de Fysio Kapellenloop. Zaterdag is er van 10 tot 5 uur een grote braderie. Kunnen bezoekers de kerktoren beklimmen voor een prachtig uitzicht over de Beverlanden en verzorgen de Zeeuwse ringrijders traditioneel demonstraties in de Vanderbiltlaan. Op en rond het kerkplein is er de hele dag live muziek en zijn er diverse foodtrucks aanwezig. De kermis is donderdag al geopend, donderdag tot en met zaterdag. Het complete programma van de Kapelse Dagen is terug te vinden op de website kapelsedagen.nl. UB40, here I am. Goedenavond.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Zit lekker op La Palma te genieten van het weer en de natuur al daar. Ik maak afspraak met je morgenmiddag om 5 uur en anders morgenochtend om 7 uur voor een nieuwe aflevering van de Beverlandse Ochtendshow. Zometeen na 7 uur gaan we headbangen met Martin de Jong en Peter Rottier in Rockblock Radio. En later vanavond om 9 uur het Hof van Steen met Jan Steen. 11 uur tot 12 uur avondrood. En dan gaan we weer beginnen aan een nieuwe dag dinsdag. Tot morgen en bedankt voor het luisteren. Hoi hoi.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant, want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. De Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. En Iran heeft grote brandstoftekorten nu de Verenigde Staten de import van benzine steeds moeilijker maken. In Teheran staan al lange rijen bij tankstations uit angst voor hogere prijzen. Veel automobilisten tanken daarom al voordat hun tank half leeg is. Volgens een hoge energiefunctionaris is er een dagelijks tekort van 14 tot 15 miljoen liter benzine in Iran. Dat komt door de grote vraag, de oorlogsschade en de veranderingen in de overheidsbegroting. De VS noemt het grootste financiële offensief ooit tegen een tegenstander. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij Rock Block Radio. Ja, we openen natuurlijk met de ZZ Top deze keer. Want ja, de drummer van ZZ Top, de enige man zonder baard, Frank Beard, is overleden.
1: Ja,
0: helaas voor natuurlijk deze heren. Want ja, hij was echt al heel lang een drummer.
1: Ja, vanaf de oprichting, hè. Ja. Samen met Billy Gibbons en Dusty Hill natuurlijk. Ja, Dusty Hill is natuurlijk 5 jaar geleden overleden.
0: Ja.
1: Ja, het is alleen Billy Gibbons nog over. Maar zoals Dusty Hill zei en Frank Beard zei, ik wil gewoon dat je doorgaat.
0: Ja.
1: Dus vandaar, ja.
0: Nou, dat zal dan denk ik ook wel gebeuren.
1: Ja, klopt. Van de afgelopen weekend was ook het eerste optreden alweer.
0: Leuk show.
1: Of steentje. Ja, volgens mij was het in Amerika, dacht ik.
0: Ja, oké. Er zal uiteindelijk wel even bij stilgestaan zijn natuurlijk.
1: Dat denk ik wel,
0: fantastische drummer, ja. Natuurlijk een iconisch nummer, Lagrange, met ook natuurlijk iconisch drumwerk.
1: Ja.
0: Elke drummer wil natuurlijk wel de Texas Shuffle leren.
1: Ja.
0: En dan ja, dat begin hoe hij dat doet met op de Tom Hoops. Om daar het begin alvast een beetje de shuffle in te spelen. Ja, geweldig.
1: Ja, nee, ja, dat is zeker. Ik bedoel, die latere nummers zijn natuurlijk grotere hits geworden.
0: Ja.
1: Maar ja, dit zijn toch wel...
0: ik vind deze nummers net iets fijner.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, het is maandagavond. De werkweek is weer begonnen. Ook voor mij, want mijn vakantie is voorbij. Helaas, het ging gelijk alweer lekker goed, lekker graven. En uiteindelijk nog een kabel te pakken. En een dikke klap van een elektriciteitskabel. Dat was weer even schrikken.
1: Het is weer goed begonnen.
0: Ja, het is weer goed begonnen. Ja, ik ben weer helemaal wakker.
1: Ik kan het zeggen, ja.
0: Als dit een beetje zoals het jaar eruit gaat zien, dan heb ik nog heel wat voor de boeg. Ik hoop het niet.
1: Nee.
0: Oké, we hebben natuurlijk zeker ook wat nieuwe voor jullie klaarstaan.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook wat oudjes. Ja, we besteden ook nog even aandacht aan Roos en Open Air, maar dat komt straks allemaal. We beginnen met Engelus Apatrida.
1: Ja, deze band is eigenlijk wel een beetje... ze staan op alle grote festivals de laatste tijd. Dus ze zijn in populariteit heel wat gestegen.
0: Ja.
1: Maar toch bestaan ze dus al 26 jaar, hè?
0: Ja.
1: Dus ja, weet je, dat het nu pas komt. Maar dat geeft niet.
0: Nee.
1: Maar goed, ze brengen een EP uit. The Reckoning heet die. Even kijken, wanneer komt die uit? 19 november. Maar er staan maar 3 nummers op.
0: Oh.
1: Zag ik. Ja, Cycle of Ruin, die gaan we zo draaien. Burn It Down en Propaganda. Dat is een cover van Sepultura.
0: Aha.
1: Dus ik denk dat meer een promotiemateriaal is voor een nieuwe tour.
0: Dat zou zo kunnen. Nou, dan gaan we er maar eens wat van draaien van deze nieuwe EP. Cycle of Ruin van Engelus Apatrida.

0: Ja, dikke trash.
1: Ja,
0: jazeker wel. Heerlijk. Ze kwam toch uit Spanje voor mij?
1: Ja, klopt. Albacete.
0: Ja. Oké, okay, dus. Ik dacht dat iets. Volgens mij kwamen ze uit Spanje. Even kijken. Deze band, die we nu gaan doen, die komt uit Italië. Dus dat is een stukje verderop heen.
1: Ja, in de buurt. Hè.
0: Ja, in de buurt van. De band heet Tinker Toys. Het zijn jonge gasten. En ze spelen echt ethisch style, glam en hair metal.
1: Ja, maar dat kan je zien aan die band. Nou,
0: ja, dat Tinker Toys. En ook natuurlijk als je ze zou opzoeken en hun videoclip bekijkt op YouTube trouwens. Dan hebben ze een paar denkvriendinnen van de band erbij. Die wat onwennig sexy proberen te dansen in de clip. Het is leuk geprobeerd. Ja. Maar er staat er een bij. Ja, die staat iets wat ongemakkelijk. Er is er een bij. Die is totaal helemaal... ja, die vindt het helemaal geweldig, blijkbaar.
1: Ja, helemaal geweldig, hoe ze het...
0: Ik vind het leuk. Eens even kijken. Ze hebben wat uitgebracht natuurlijk. Ja, wat hebben ze uitgebracht? Girls Are Ready For Fun. Dus ja, dat is natuurlijk... Dat is achter wel een glam hair metal titel. Dus daar gaan we maar eens wat van draaien. Van deze Tinker Toys. Girls Are Ready For Fun.

0: Anchor Toys.
1: Dit klinkt heel bekend, ja.
0: Ja. Ja, het is echt een glam metal. Ja. Ja, ik vind het zo'n muziek altijd wel leuk. Ik vind het ook leuk dat het nog steeds gemaakt wordt.
1: Die jongelui pikken het gewoon op.
0: Ja,
1: hè?
0: Absoluut. Zoals we weten is het volgende week een Roosendaal Open Air.
1: Voor de laatste keer.
0: Ja, want ze gaan ermee stoppen. Nou ja, in de zin, ze gaan stoppen met Roosendaal Open Air zelf. De stichting van alternatieve muziek gaat wel door met volgens mij denk ik wel de Black March, de Black Horse.
1: Ja, volgens mij wilden ze meer wat kleinere evenementen organiseren.
0: Ja. En waar ze dat dan gaan doen, dat weet ik niet. Maar ja, ik denk het enige wat je dan zou hebben is dus de Black Horse of de Loods in Roosendaal.
1: Nou, ze organiseert al meer. Het café nou daar, ja, mogen we natuurlijk niet noemen.
0: Dat kwam van het café zelf uit. Nee, maar de Loods, dat is daar zo'n ja, het is een verzameling van waar ze bij elkaar zitten. En daar wordt geloof ik wel wat georganiseerd. Dus ik denk dat ze iets meer daar naartoe gaan. Dat ze
1: wat kleiner.
0: Wat kleiner, 3 bandjes, 4 bandjes, klaar.
1: Ja,
0: hou we gewoon eens even in de gaten. Want ook dan is het misschien nog steeds leuk om naartoe te gaan. Ook voor ons natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Absoluut. Wat speelt er dan? Nou, bijvoorbeeld Disquiet. Disquiet is een band uit, eventjes spieken, op Utrecht. En ze spelen een beetje death metal, een beetje Bay Area trash metal door elkaar. En ja, ze bestaan sinds 2002. Maar laten we, of 2000 sowieso bestaan ze. Laten we er maar niet omheen lullen. We gaan er wel van draaien. Dit is Demonic Firenado. Dat is trouwens wel een leuke naam. Ja, Firenado. Dat is weer een wapen van Cobra!

0: Demonic Fire Nado van Disquiet.
1: Ja,
0: okay.
1: Zaterdag dus te zien.
0: Jawel.
1: Ik hoop dat het een beetje weer wordt trouwens.
0: Ja, ja, want dat is een beetje...
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Nou ja, vanaf 1 uur.
1: 1 uur...
0: Vanaf 1 uur ben je welkom daar zo.
1: Ja, klopt. Juist. Ja, dan had de bar ook open.
0: Inderdaad. We hebben zometeen nog eventjes een andere festivaletje, ja, wat ook binnenkort, maar daar gaan we het zo over even. Ja. We gaan eerst even naar Down.
1: Ja, eindelijk weer eens een verzoenlijke nieuwe single.
0: Aha.
1: Ja, want ik weet jij nog, toen hebben we hem niet gedraaid. Toen was een cover van maanden geleden. Dat was een cover van, weet je het nou ook alweer? Dr. John.
0: Ja. Ja,
1: heet dat nou? Right Place, Wrong Time heette dat, ja. Maar goed, nu serieus materiaal. En er komt dat album, dat gaat heten Volume 5. Ja, 5 album. Maar goed, het is nog steeds in de line-up. Phil Anselmo, Pepper Keenan, Kirk Weinstein, Jimmy Bauer en Pat Brothers.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dan gaan we er maar eens naar luisteren. Ja. Lang intro zie ik, dus ga er even voor zitten. Dit is Blood Oath van Down.

0: Blood Oath van de band Dune. Ja, Dune. Dat is een beetje als ja. een schot tot Dune. Ja. Are you Dune? Ja. Oké, okay, tijd voor deze. Ja, en deze keer in de Cover Up Your Ass hebben wij de band Hailstorm.
1: Ja.
0: Tim, wat gaan zij coveren?
1: AC/DC.
0: AC/DC, jawel. Met Shoot the Thrill. Vond ik altijd een gaaf nummer.
1: Ja, hadden hun eens een keer een compleet album uitgebracht. Heel storm met alleen maar covers erop, dacht ik.
0: Ja, daar heb ik deze van gepikt. Of van gekozen. Dat is maar net hoe je het wil zien natuurlijk. Nee, maar ja. Dat klopt inderdaad. Ja. Dus ja, nou, without further ado. Shoot the Thrill van AC/DC door. Heel storm in the Cover Up Your Ass.

0: Ja, ja. Goede uitvoering.
1: Ja, dat vind ik
0: denk
1: wel,
0: dat ze van ACDC vast wel een goedkeurende blik hebben gegeven.
1: Ja, Lizzie Hale kan dit wel.
0: Ja, she's a nice girl that has the pipes.
1: Yes. Yes. Ja, dan zitten we toch in de dames.
0: Ja.
1: Ja, we hadden de laatste week iedere keer nog alles over Blues Pills. Hey, vorige week, omdat ze natuurlijk op tour gaan met Graveyard. Die week ervoor, weet ik niet precies in welke context dat toen zat. Maar ik dacht, weet je wat, er is wel een poosje geleden dat we er ook muziek van hebben gedraaid.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja,
1: ja, dus ik dacht, weet je wat, zet het dan in de playlist en we gaan lekker draaien.
0: Gaan we even recht zetten, inderdaad. Dat helemaal gelijk. High Class Woman van Blues Pills.

0: Ja, High Class Woman on Blues Pills. Ja, leuke band. Ik heb ze één keer live gezien en het was helemaal van voor en achter. Helemaal te gek.
1: Ja, kan me voorstellen.
0: Ja, die meid die kan ook fantastisch zingen. Ze hebben een geweldige, soulvolle stem.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we een eentje van de lijst van Marijs afhalen. Ja, want die hebben we zeker staan natuurlijk. Dit keer hebben we de band Short Days. Short Days, waar komen ze vandaan? Nou, ze komen uit Rijssel, oftewel Lille.
1: Frankrijk. Ja.
0: Jawel, het is namelijk een Franse punkrock band. De band staat bekend om een energieke, melodieuze punkgeluid dat vaak herinneringen oproept aan bands zoals The Observers, Social Circle en Youth Avoiders. Ik weet niet of Chris die er al een keer in heeft gezet. Zou zomaar kunnen, als je zoveel van die...
1: Ja,
0: dan kun je het niet allemaal onthouden. Maar gelijk, je weet maar nooit.
1: Of ze komen nog.
0: Wie weet, heeft hij die al lang in zijn computer klaarstaan? Staan ze te rammelen aan de poorten. In hun nummers combineren ze invloeden uit Amerikaanse West Coast pop-punk met agressieve hardcore invloeden. Ja, ze hebben al een aantal plaatjes uitgebracht. En ja, daar gaan we dan maar wel van draaien van een van die platen natuurlijk. We gaan draaien van Direction Nowhere on the Alley van Short Days.

0: Ja, dit was Short Days met On The Alley. Oké, ja, ik had het over een festival.
1: Ja.
0: Waar we nog even over zouden hebben. Dat is namelijk het festival Krekerok. En dat speelt zich af in Westdorp. Krekerok is een kleinschalig festival.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk bij een bijgebouwtje van het, bij het voetbalveld. Daar zitten jeugdshows. De chillshows in Westdorp. En ja, daar doen ze elk jaar Krekerok organiseren. En dat is supergezellig, superleuk. Het is natuurlijk heel lokaal. Maar er komen altijd leuke bandjes op een of andere manier. Ik heb er een keer opgetreden. Twee keer zelfs, geloof ik. Met Harper Souls in de tijd. Ja, was leuk. Wat speelt er eigenlijk allemaal? Nou ja, er spelen best wel volgens mij wel aardig wat metal bands. Want ik zie iets als Bolwerk met een zwaard zo er doorheen. Dus dat is een behoorlijk metal. Overdozer, dat met van die kettingen in en dingen. Dus ik denk dat het wel heel te gek gaat worden. Eens kijken of we volgende week nog wat van kunnen draaien.
1: Dat
0: was
1: echt
0: kort tijd voor om even wat dingen te zoeken. Maar daar besteden we eventjes volgende week nog wat aan gaan. We gaan met een nummer verder. Dat is naam de band Dead. Ik kom uit Finland. Die hebben een nieuwe plaat uit. En daarvan de single Necromancer.

0: Ja, dit was Judas Priest in Alive is Live. Met natuurlijk Tyrant van de plaat Unleashed in the East.
1: Ja.
0: Juist. Oké dan.
1: Die kon niemand missen, toch?
0: Hè?
1: Die kon niemand missen.
0: Nee. Je weet me nooit natuurlijk. Nee. We gaan afsluiten. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Maar dat is een oudje. Van de band Grim Reaper. Ja. Die man met zijn geweldige haar. Kijk maar zo naar een clip van de band Grim Reaper. We gaan wat draaien. When Heavens Come Down. Tot zometeen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant, want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie.

Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, welkom terug bij Rock Rock Radio. En dit was natuurlijk Dan Bones van Alice in Chains. Vroeger was er een band bij ons en die heette Bone Child. En die waren helemaal beïnvloed door deze band.
1: Ja, maar dat
0: van voor naar achter klonken ze als deze band.
1: Ja.
0: En later klonken ze weer als Red Hot Chili Peppers. Of dat was zelfs tevoren, geloof ik.
1: Ja, dat snap ik. Die bandnaam in ieder geval.
0: Ja, daarom. Ja. Inderdaad.
1: Oké. We gaan even naar India. Ja, volgens mij heb... We hebben het over Gears en de Chronicles. Die hebben volgens mij thuisbasis tegenwoordig in Amerika natuurlijk.
0: Ja, dat is wel wat makkelijker.
1: Hè? Ja, dat klopt. Want ze hebben natuurlijk ook eens een keer meegedaan aan America's Got Talent.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja. Of Gears Prothan zelf of met de hele band. Dat ben ik even kwijt. Maar,
0: okay.
1: Maar goed, er komt een nieuw album aan van deze jongens.
0: Ja. Ja,
1: ik vind hem een geweldige zanger. Disintegrate heet hij. En die komt 20 november zou die uit moeten komen. En deze single die komt er vanaf. En ja, ik vind het altijd... geweldige zanger.
0: Ja, ik heb hem ook al meegekregen deze. Dus ja, nou, ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden.
1: Ja,
0: anders is dat maar zo dat je hem leuk vindt. Gyrish and the Chronicles met Disintegrates.

0: Ja, Gerrish in de Chronicles. Ja. Ja, wat een geweldige zanger is.
1: Iedere keer verbazen we ons weer.
0: Ja. Zo goed. Ja. Hij is echt heel goed.
1: Ja. En dan zingt hij nog goed Engels ook voor een Indiër. Maar ja, goed, ik weet niet hoe lang je in Amerika woont.
0: Nee, misschien is je wel in Engels opgevoed natuurlijk. Ja, op een school daar zo. Je weet het niet.
1: Nee.
0: Dat, misschien kunnen we het ons uitzoeken. Maar ja, dan hebben we helemaal geen tijd en helemaal geen zin in. Maar we gaan door met de volgende band. De band Armory. Ja. Deze komen uit Zweden. En daar komen altijd op een of andere manier goede bands gedaan. Ik weet niet.
1: We zijn nog niet klaar in Zweden. Nee, de rest van het programma. We komen nog een keer terug.
0: Niemand is daar klaar mee met dat land. Ja. In ieder geval, Armory maakt speed metal. En ja, ze hanteren thema's als space, aliens, war en death. Nou, daar valt vast wel iets uit te halen.
1: Denk het wel.
0: Ja, van de nieuwe plaat Echoes of the Astrolith. Hun vierde komt dit nummer. Dat heet Interceptor Squadron.

0: Ja, Interceptor Squadron van Ari. Ja, voor de mensen die natuurlijk het introotje even hebben gehoord, dat geluid aan het begin. Ik denk dat Star Wars fans wel weten wat het is. Dat zijn nou TIE Fighter.
1: Kijk.
0: Ja, ja. Er worden natuurlijk al wat grapjes over gemaakt ook bij Family Guy en zo.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we eens even kijken. We hebben nog een nummerke te draaien voor een band die speelt op Roosendaal Openaar.
1: Sterker nog, die sluit af.
0: Deze sluit af. En ja. De afsluiter is dit jaar Legion of the Damned.
1: Ja.
0: Ja, een thrash metal formatie uit Venlo eigenlijk. En ooit begonnen als Occult. En uiteindelijk hebben ze in 2006 volgens mij een naam veranderd in Legion of the Damned. Ja, Marie Swinkels is natuurlijk de oprichter van deze band en speelt al heel, eigenlijk al daarvoor zelfs. Dus ja, deze heer komt af en toe wel eens voorbij op televisie. Was ooit wel eens een paar documentaires en dergelijke. Dat hij zelfs naar huis ging om thuis nog een black metal 's middags te luisteren. Anders kon hij de dag niet doorkomen. Dat is zoiets dergelijks, ja. Nou ja. Kleine jongens worden groot.
1: Ja.
0: Uiteindelijk, nou ja, volgens mij voor een jaar een South Heaven festival gespeeld. Hè? Volgens mij. Dat is natuurlijk in de buurt van hem.
1: Ja.
0: Ja, volgens mij zijn ze ook heel populair in Duitsland.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Ze liggen natuurlijk een beetje in het straatje van de oude, wat oudere creator.
1: Ja.
0: Dus ja, ik zou zeggen, kom sowieso kijken bij Roosendaal Openair dit jaar natuurlijk. Aanstaande zaterdag. Dit is Legion of the Damned. Met, hoe toepasselijk, Legion of the Damned. Ja.

0: Ja, dat is makkelijk, hè?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Zo onthouden we, misschien is het wel een afsluiter eigenlijk.
1: Ik denk het op het duur wel,
0: zodat
1: ja.
0: iedereen weet, ah, dat is die band. Ah.
1: Ja.
0: Is de band heet Legion of the Damned. Oké. Okay.
1: We gaan terug naar Zweden.
0: Ja.
1: Nou, Wolf.
0: Ja.
1: Ja. Ze bestaan nu precies 31 jaar.
0: Zo.
1: Ja, ik dacht eigenlijk dat ze ook korter bestonden, maar ze draaien toch wel een poosje mee. Ze brengen ook een nieuw album uit, Hour of the Wolf.
0: Ja, ik zag het, ja. Ik zag de clip voorbij komen op 20, YouTube.
1: 20 november komt die uit eigenlijk. En die hoes, die wordt gemaakt door Thomas Holm. Thomas Holm, die hebben meerdere hoezen van hun ontworpen. Maar hij heeft ook de hoes ontworpen van Don't Break the Oath, Melissa, Abigail en Them.
0: Oké. Okay.
1: Juist.
0: Aha, dat wist ik niet.
1: Ja, dus ja, wist ik ook niet. Dus, ja. Maar ja, ik weet niet of je de overeenkomsten misschien kan zien.
0: Dan ga ik eens even die hoes even bekijken.
1: Ja, dat is ook zo. Maar Wolf ook, ze zeggen zelf, Wolf have never tried to sound modern of even retro. And has proven time and again. And they will not follow no trends.
0: Oké. Okay.
1: They simply stick to our vision of what heavy metal should be.
0: Aha.
1: Dus ze blijven in ieder geval 30 jaar hun stijl.
0: Prima.
1: Ja.
0: Dan gaan we eens naar luisteren. Ja, ik vind het een gek nummer. Ja. Death Satellite van Wolf.

0: Ja, Wolf met Death Satellite. Ja, ik vind deze zang klinkt altijd een beetje als Steve Howe. Een beetje die bepaalde timbre, dat heeft, zit behoorlijk in zijn stem.
1: Ja,
0: nee. Dus helemaal niet erg, want Steve Howe is ook een geweldige zanger. Dus,
1: ja, nee, ik bedoel, het is niet erg om daarmee
0: te vergelijken. Dan zie je toch wel eens vaak dat een sound niet altijd speciaal bij één persoon hoort. Ook al is diegene dan de eerste die... Waar je het misschien hoort. En dan denk je, hey, er zijn mensen dus ook met... er zijn meerdere zangers die klinken als Bruce Dickinson bijvoorbeeld.
1: Ja, maar
0: soms, ik werd als een Bruce Dickinson opgeschreven op een slechte dag.
1: Maar je probeert het niet eens goed te doen.
0: Nee. Nee.
1: Ja, zangeressen. Gaan we naar Floor Jansen.
0: Ja.
1: Ja, High Tress. Ja. Heet haar nieuwe album. Volgens mij was de vorige single nog niet bekend hoe dat album ging heten. Maar die moet 15 januari in de winkel liggen.
0: Ja, kijk.
1: Maar goed, die eerste single hing al een beetje terug naar de metal roots natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat gaat er met deze nog ietsje meer natuurlijk.
0: Kijk.
1: Dus, maar goed, de concerten ook. Oktober en november, Paradiso, Oosterpoort, allemaal uitverkocht.
0: Ja.
1: Maar ik zag dat ze nu ook weer een aantal bij hadden geboekt. Want volgens mij is het 12 februari in Tivoli. En 13 februari 013. En die zijn nog wel kaarten voor te krijgen.
0: Ah, oké. Okay. Nou ja, als dus je dan door wilt, dan moet je het
1: zeker doen.
0: Ja, ik heb Floor Jansen nog gezien in de tijd dat ze met die band After Forever speelden in Brogum.
1: Ja.
0: Ik had echt zoiets van, wauw, ja. die kan zingen. Ja. En ze is ook een indrukwekkende verschijning ook nog eens. Ik laat wel wezen. Dus dat was wel eventjes even, oké.
1: Ja, nee.
0: Oké, Floor Jansen, Bring Me Silence.

0: Zo, even wat stilte voor meneer of mevrouw Jansen.
1: Ja, eventjes helemaal uit.
0: Ja, inderdaad. Dat is iets heel anders. Ik ben eventjes met drie dingen tegelijkertijd bezig.
1: Ja, dat moet je ook niet doen.
0: Dat moet ik even niet doen. Ik ga gewoon dit doen. I wanna rock! Want daar heb ik zin in. Ja, oké, volgende dingetje dan. Yes!

0: Ja, wat hebben we deze keer in de Proto Metal, Peter?
1: Ja, Taste.
0: Nee, Taste, ja, de band, ja. Taste. Ja, ik heb ooit nog eens in een café gespeeld, die heette Taste. Dat was in Groenlo. En dat was vernoemd naar, naar deze band.
1: Ja. Ja, maar je had het net over Rory Gallagher.
0: Ja, daar hebben we het over, ja. Rory Gallagher natuurlijk. Ja. Hè, maar Rory Gallagher, die was er dan niet.
1: Die was niet in Groenlo.
0: Nee, nee, die was natuurlijk al dood. Ja. Maar ja, vooruit. Rory Gallagher, ja, en de band Taste. Ja, Taste was een eerste rockband, ja, geformeerd door Rory Gallagher, nadat hij in 1966 was gestopt met een andere band. Het werd een driemansformatie, net een voorbeeld van Cream. Ja. Waarbij de eerste bezetting naast Rory bestond uit Eric Kitteringham en Norman Demery. Maar in 1967 nam dit trio wat demo's op, die in de jaren 70 op een LP verschenen op onder de titel Early Taste. Ja, uiteindelijk door de clubs werden ze steeds bekender. En ja, Rory Gallagher was natuurlijk wel een hele goede gitarist. Ja, heel veel mensen opkeken. Hij heeft natuurlijk ook de Island Wild Festival gespeeld. Daar was natuurlijk ook een live LP van. Uiteindelijk is de band uit elkaar geklapt. Toen hij met Richard McCracken speelde en John Wilson. Die vonden eigenlijk dat Rory te veel de aandacht naar zich toe trok. Nou ja, uiteindelijk is het geklapt, deze hele band, in 1970 of zo. En ja, Rory Gallagher is gewoon verder gegaan op zichzelf.
1: Ja.
0: Met weer een driemansformatie. Groot succes. En die andere twee hadden niet zo goed succes.
1: Nee.
0: Ja, bleek toch wel dat het vooral om hem draaide. Dus ja, ego's, ze kunnen wel eens botsen. Ach ja, wat gaan we draaien natuurlijk voor Taste? Want ja, deze man heeft natuurlijk zoveel op zijn palmaris staan.
1: Ja.
0: Maar we doen toch een oudje van de plaat Taste zelf. Ja, Blister on the Moon. U mag zelf bepalen wat er metal of hardrock aan is, maar ik vind dat het er zeker in zit. Taste, Blister on the Moon.

0: Jawel, Blister on the Moon van ja. Taste. Ja, nog mooi die stereo effect en de links en rechts.
1: Ja, later is het natuurlijk, solo is het natuurlijk wat meer de bluesy kant op.
0: Meer de bluesy kant op, ja, ja, zeker ja, wel. En ja, hij stond natuurlijk bekend om zijn houtakkers bluesje. Dat was natuurlijk ja? op een gegeven moment, dat werd ik door velen gedragen. Ik heb het zelf ook nog gehad. Dat was vooral nog in de jaren, begin jaren 90 nog heel erg populair. En ik had mijn houtakkers bluesje.
1: Volgens mij moet ik er ook nog ergens even de kast op. Die is al verteerd, dat kan ook.
0: Ja, ja, misschien ondertussen wel. Ik heb er ook geen meer voor mij. Maar ze zaten wel altijd heel lekker, die flanellen dingetjes. Ja, je moet ook niet vergeten dat die tijd als ze een live speelden gingen, die versterkers natuurlijk ook poep je hart.
1: Volle
0: bak open. Ja, okay. Inderdaad, we gaan nog verder met een nieuwe.
1: Ja.
0: De band Devil Master. We hebben er al wat meer van gedraaid de laatste weken natuurlijk. En ja, ze kwamen weer met een nieuw dingetje uit. En ik vind het gewoon een geweldige band met een geweldig geluid. Even kijken. Er komt de plaat die komt 4 september uit. Dus vrij binnenkort. Dit Bloody Dreams. Ja, deze Amerikaanse band uit Philadelphia. Pennsylvania natuurlijk ook. En die, ja, die Japanse hardcore. Maar ondertussen black metal en occulte rock.
1: Er zit van alles
0: in. Huske du soundjes. En nou, ik vind het geweldig. Devil Master met Death Anthem.

0: Ja, Devil Master met, of Master, het is met hoe je het uitspreken, met Death komt. Anthem. Ja, ik zei net, Voivod, dat zit er eigenlijk ook wel heel erg in. Ja. Is het niet ook in het spel, dan was het zeker ook dit keer wel duidelijk in de zang.
1: Ja, er zit ook meer in, ja, dat klopt, ja. Hebben we nog een Christje zeker?
0: We hebben nog een Christje, jawel. Nations on Fire, dat was een invloedrijke Belgische hardcore punkband die begin jaren 90 een sleutelrol speelde in de Europese straight edge scene. De band werd opgericht in 1989 en stond bekend om een expliciete politieke, linkse en feministische standpunten. En hiermee onderscheiden zich veel van een Amerikaanse soortgenoten, of tijdgenoten uit die tijd. Yeah. Ja, veganisme en vegetarisme en noem maar op. Yeah. Dat werd allemaal wel duidelijk pro-life, of pro-choice eigenlijk. Niet pro-life, pro-choice waren ze. Ze hebben ook natuurlijk een aantal platen gebracht die echt nog steeds heel legendarisch zijn in de hardcore scene. Waarvan onder andere Strike the Match, een debuut LP uit 1991. Daar gaan we dan ook wat van draaien van Nations on Fire. Dit is Nice Song van de Strike the Match LP. Nations on Fire.

0: Yes, religion is death.
1: Yes, okay.
0: All death is about religion.
1: Ja. Ja.
0: Mystic Prophecy.
1: Ja, Mystic Prophecy uit Duitsland. Ja, die brengen ook een nieuw album uit. In Metal heet het nieuwe album.
0: In Metal.
1: In Metal.
0: In Metal.
1: Niet aan elkaar, uit elkaar.
0: Uit elkaar.
1: 27 november moet hij uitkomen. Maar het is eigenlijk een nieuwe line-up. Nieuwe bassist, nieuwe gitarist en een nieuwe drummer.
0: Ja.
1: Dus ik, voor de fans, ik weet niet of het kan te vergelijken met het vorige album natuurlijk. Maar dit is de eerste kennismaking eigenlijk.
0: Nou, oké. Okay. Ja. Mystic Prophecy met Robots.

0: Ja, ik moet heel erg denken. Ik zei net, Sirens. Sirens. Dat is sabotage. Het is gewoon een plagiaat. What can we do with this song that sounds really cool? Robot. Yeah, dude, that's it. Dat is het richtige woord daarvoor. Oké, okay. Juist. We hebben nog een totaal instrumentaal. Ja. We doen even de zoetgevoelige klanken van dit leuke bandje uit Amerika. Genaamd Autopsy.
1: Ja.
0: Laten we dan even een leuk liedje van ze maken. Of ze af gaan spelen. Dit heet The Headless Ritual. In de totaal instrumentaal.

0: Jawel, het Headless Ritual van Autopsy. Ja. We hebben nog eentje te gaan.
1: Nog twee. Eén nieuwe dan.
0: Anti-Peewee, die komen uit Duitsland. We hebben er al eens eerder wat van gedraaid. Ja. En nu hebben ze weer een nieuwe single uitgebracht. Deze heet In the Night We Come For You. Oké, ik moest even goed van Anti-Peewee. Die komt voor de plaat Under the Banner of the Old Gods. Nou, tot zometeen in het volgende nummer. Wat nu is, is Anti-Peewee.

0: in the night we come for you, Andy Peewee. Yeah. Ja, mensen, we gaan afsluiten.
1: Ja, nog eentje zullen we doen, hè?
0: Ja, nog eentje. Ja, volgende week aanstaande zaterdag hebben we natuurlijk Roos Open Air. Ja. Daarna is het dat weekend het Beest Bruld. En natuurlijk Kreekrok in Westdorp. Aan beide kanten van het water is er wat te doen.
1: We gaan er volgende week komen we erop terug.
0: Komen we nog even terug erop. Dan gaan we daar even verder borduren.
1: Yes.
0: Oké, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
1: Volgende week.
0: Dit is Grant Makers met Skybound. Doei.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. Het KNMI gaat vanaf volgende week in de app waarschuwen voor zware lokale onweersbuien. Als zo'n bui binnen een kwartier wordt verwacht, krijgen gebruikers er een melding van. Het gaat alleen om zware buien die voor overlast kunnen zorgen. Tot nu toe waarschuwt het KNMI vooral per provincie, terwijl onweersbuien vaak veel lokaler vallen. De nieuwe meldingen komen bovenop code geel, oranje en rood. Wie de waarschuwingen wil kunnen zien, moet de KNMI-app bijwerken en de functie ervoor zelf aanzetten. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie.

Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Peter en Martijn, bedankt voor de afgelopen twee uur Rock Block Radio. En wij rockten nog eventjes verder met de formatie Survivors. Braken internationaal door met Eye of the Tiger, titelsong van Rocky 3. Dit was de opvolger Catch in the Game, het vierde album uit 83. En je hoorde daarvan de titelsong.
1: Het Hof van Steen.

0: Ja, de scholen zijn weer begonnen en ik dacht meteen eigenlijk aan deze band Girl School. Formatie die al 45, dat was in 2023, toen brachten ze jullie 14e album uit. En dit was van jullie derde album uit 82, Screaming Blue Murder. En de hitsingle die er vanaf kwam, Don't Call It Love.
1: Ze rocken en zijn Addie's Rock Ladies.
2: Ja, luister, een heel gezellige rockavond. Babes in Toylands, Intense 1992, Grunge Track, Handsome and Gretel.

0: Dat waren de rockladies voor de maand augustus. Je hoort ze nog één keer, want volgende week is het 31 augustus. Dan hoor je ze voor de laatste keer. Babes in Toyland.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: 1982 verscheen het derde studioalbum Tropical Gangster van Kid Creole en The Coconuts. Maar liefst drie hits erop, Still Pitching, I'm a Wonderful Thing Baby en deze allergrootste hit die er vanaf kwam, Annie, I'm Not Your Daddy. En we draaiden de volledige albumversie van 6 minuten 16. Die werd verknipt naar nog geen 4 minuten.
1: Jan Steen, Streekomroep de Beverlanden.

De nieuwe single van Mastodon In The Ruins is terug te vinden op hun nieuwe album Marrow Deep. En die ligt vanaf een vrijdag ligt die voor je klaar in de platenzaak.

0: door de overheid gesubsidieerde De Staat. De jongens uit Nijmegen, die brengen ze op 18 september brengen ze hun nieuwe album uit. En die heet gewoon De Staat. En daarop staat ook de nieuwe single The Underdog.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: 50 jaar geleden verscheen het debuutalbum van de formatie Boston met onder andere More Than a Feeling.

0: More Than A Feeling van de formatie Boston, de debuutsingle waar ze internationaal ook meteen met doorbraken. Terug te vinden op de Hully titeloze debuutalbum. En daarop stond ook nog de hit Peace of Mind.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het 8e studioalbum van de formatie Doobie Brothers.

0: van de Doobie Brothers heette Minutes by Minute, verscheen in december 1978. Op single verscheen onder andere de titelsong Minute by Minute dat je hoorde en What a Fool Believes, maar dat werd pas 8 jaar later in Nederland een enorme grote hit.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

Marco Borsato besloot in 1994 na een aantal Italiaanse albums uitgebracht te hebben in het Nederlands te gaan zingen. En dat legde hem geen wind tegen weg. Meer dan 400.000 exemplaren ging van zijn titeloze debuutalbum Marco over de toonbank. Daarop natuurlijk die enorme mega-hit Dromen zijn bedrog. En Waarom ben jij? En wij draaiden daarvan track 2, Domica, een nummertje van Sjoekero. MUZIEK

0: Kijk, ik leed kleine 2000 jaar geleden toen zwaaiden de Romeinen de scepter over een groot deel van Europa en brachten naast wegen, badhuizen en een hoop nieuwigheid ook hun goden mee. En een daarvan was Luna, de godin van de maan, compleet met haar eigen cultus en al. Een cult of Luna. Zweedse formatie, hij heeft daar zijn naam aan ontleend, brengt op 6 november hun album In the Shadow of Your Shadow uit. Waarop ook onder andere deze nieuwe single staat. En die heet Our Way Back.
1: Albummuziek. De nieuwste muziek en classics. Maandagavond van 9 tot 11.

0: In 2000 bracht M&E zijn derde album uit, de Marshall Mathers LP. En de grote hit die er vanaf kwam was Stan. Stan was een fanatieke fan van MT. Maar hij gebruikte daarvoor ook nog een coupletje van Thank You van Dido. En dat betekende voor Dido meteen een goede stimulans om haar carrière op te stuiven. Ik zat even op de tijd te kijken en ik heb mijn eigen compleet vergist. Het is bijna 10:00.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: En helaas slaan we even de live track over. Die krijgen we volgende week, dus we doen het eventjes met...
1: Tot slot een instrumentaaltje.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Den Bosch konden inwoners zich vanavond uitspreken over de geplande asielopvang in Engelen. De gemeente wil vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen zorgen al maanden voor onrust en felle protesten in het Brabantse dorp. Eerder ging bij de beoogde opvanglocatie een explosief af en werden huizen beklad. Afgelopen avond hebben 31 aangemelde inwoners hun zorgen of steun uitgesproken. Maar alle inwoners kunnen schriftelijk hun mening laten weten. Saoedi-Arabië wil 6 miljard euro gaan investeren in 3 grote pretparken vlakbij Parijs. Dat meldt de Franse president Macron na een akkoord met de Saoedische investeringsgroep Qiddiya. Het project moet uitgroeien tot een van de grootste pretparkprojecten van Europa. De 3 parken zouden samen meer dan 20.000 banen opleveren. Een van die parken krijgt mogelijk een manga-thema. Het idee voor dat manga-park ontstond nadat Macron en de Saoedische kroonprins hun gezamenlijke liefde ervoor ontdekten. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorkum rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren.

Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bijl.

0: We gaan hiermee terug, 35 jaar terug in de tijd. En we keken naar de alarmschijf van 23 augustus 1991. Het was toen de eerste single van de 13e album van Prince, Diamonds and Pearls. En dat heette Kid Af. En dat zou nog tot een vierde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.
0: Afgelopen woensdag kregen we het bericht dat ook de tweede lid van de formatie ZZ Top, Frank Bird, is overleden op 77 jaar.

Op 77-jarige leeftijd overleed hij afgelopen woensdag. Frank Bird, maar hij was de enige zonder die karakteristieke lange baarden van Dusty Hill en Billy Gibson. Hij was al een poosje ziek. Diverse concerten waren al uitgesteld omdat hij even niet kan. We hebben nu nog maar één lid over, maar hij zei ook: ik wil doorgaan met ZZ Top. Frank Bird, 77 jaar.

0: Roxanne Hazes, moeten we nog even 2 maanden op wachten. Dan brengt ze haar nieuwe album uit, Tranen in de Gift Shop. Ondertussen kunnen we al genieten van nummertje 4 van dit album. Dat heet Vang Je Mijn.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

0: Joanne Shaw Taylor kijkt in de nieuwe single The Girl That You Loved Before terug op een voorbijgaande relatie en het persoon wat ze toen was.
1: Een mijlpaal voor dit album, 40 jaar oud.
0: Op 25 augustus 1986 verscheen het debuutalbum van It Bikes.

0: 25 augustus 1986 verscheen het debuutalbum van It Bikes, The Big Led in de Windmill. En daarop zong de grote hit waar ze mee ook Europa mee veroverde, Calling All The Heroes, wat hier in Nederland ook nog een hit was. Alleen jammer voor de formatie dat het de enigste hit zou blijven.
1: Jan Steen brengt u op maandag albummuziek.

0: Het vijfde album van de formatie, Alice Cooper, heette Schools Out en verscheen in de zomer van 1972. Alleen de titelsong werd een grote hit, Schools Out. Je hoorde de openingstrek van kant 2, dat heet Mine Stars.
1: Bluff in duet met
0: Bente, en die schreef een nummer dat ze dolgraag met Bluff wou doen. Hoe hou ik dit vast?

0: Hoe hou ik dit vast? En dat is een nummertje dat eigenlijk geschreven is door Bente. Maar die wou het dolgraag met de jongens van Blur toe. Pascal en de jongens die stemden ermee in. En maakten er een mooi duet van ruim een jaar geleden. Mei 2025 zijn het dan tot een 26e plaats komen.
1: Hier is het album van de week.
0: Van de week is het achtste studioalbum van de Doobie Brothers Minute by Minute.

Het achtste studioalbum, album van de week. Van de Doobie Brothers, Minute by Minute. Op dat album staat ook die enorme grote hit What a Fool Believes. Maar dat is in eerste instantie was het hier in Nederland geen hit. Dat zou pas 8 jaar later zou het een enorme grote hit gaan worden. Er gingen een kleine 3,5 miljoen exemplaren van over de toonbank.

Ik ging 19 jaar terug in de tijd, naar 2007. Toen verscheen het zesde studioalbum van Agda en de Munnik. En je hoorde nachtmuziek. Die krijg je straks na de klok van 11 uur in vorm van Avondrood en de Beverlandse Nachtwacht. Oh.

0: We nemen je mee naar Breda. Daar komt Suus Reewinkel vandaan. En ze noemt haar eigen gewoon naar de voornaam. En dat heet gewoon Suus. Vorig jaar heeft ze de Rock Academie verlaten. Daarna ze de opleiding had voltooid, is de muziek verder ingegaan. De nieuwe single It's Your Call.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Wij zijn er weer volgende week maandag tussen 9 en 11. Straks na het nieuws van 11 uur drukken we op het knopje non-stop muziek. En dan krijg je avondrood tot de klok van 12 uur. En de Beveranse nachtwacht tot de klok van 7 uur. En dan heb je nog een ruim een maand. Daar kan je nog luisteren naar de Beveranse ochtendshow op weg. Gepresenteerd door Marcel Steenbakker tussen 7 en 9. 30 september, laatste aflevering. Ook deze jongens zijn waarschijnlijk daar aanwezig geweest. En in dat programma hoor je het laatste weer, verkeer en Beveranse nieuws.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: Op de woensdagavond zijn we ook tussen 7 en 9 en daar past deze plaat prima bij. Uit 89, Cold Cut. En die kregen versterking van Lisa Stanfield's People Hold On. En dat tot de tijd zijn van 11 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Ongeveer 100 mensen zijn afgelopen avond naar het gemeentehuis in Den Bosch gekomen voor een bijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Daar konden inwoners hun mening geven over de geplande opvang volgend jaar van 50 minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau. 31 mensen spraken de gemeenteraad toe, zo'n 70 anderen volgden vanuit de hal de bijeenkomst. Tegenstanders uiten kritiek op de manier waarop de gemeente de plannen heeft aangepakt. Het definitieve besluit volgt op 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorkum rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren.

Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël

Al waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlander.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole.

In Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverland.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: love you, baby.
1: Als je om je heen kijkt, kan het soms eenzaam zijn. I walk this empty street. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt. Wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij